0: eventjes maar houdt in godsnaam kort. Eventjes iets over Krantjong.
1: Over Krantjong. Ja. Nou, de Krantjong die is afkomstig uit Togo. Van de Portugezen. En het is overgenomen door ons en dan af maar de zomer tot zover.
0: Tot zover. Je komt een andere keer lang.
1: Andere keer komen we langer praten.
0: En lang zingen.
1: Naar Panjang helemaal.
0: Ja, kom. Dan gaan wij nu zingen. Krantjong, kom maar, Joran. Ja. Tussendoor een beetje meezingen, ja.